0: Zachary David de Villiers, die bal naar Fazasi. Fazasi naar Ro. Ro is weer een gap, en hij is op die kwartlijn. Hij had nog steeds. Paniek is Ro. Paniek is Ro.
1: Extra's geboren in Zuid-Afrika. Met een trui wat ik zo dikwijls draag.

0: schrijven, klok alsjeblieft. Rugby is belangrijker als geld. Dag op grote.
1: Onze duim voor Wynand Klaas is Vruchtepree, Tops Brighton Small in Duffelje, Chester, Teichmann, Montgomery, Osturan, Top Kruiven en Joost van de Westhuizen. My vriend, laat jou fakkel brand voor alle andere Springbok legendes en laat ons onthou, legendes.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

la la la la la la la la. Ja, ja, ja, ik is Manuel Escorcio en jij is een geschakel op Luister FM 90.6. Jouw

this big. Don Gibson net voor dit met Ouwe Lonesome Me en Splinter net op luister vir hem. Don Williams, Try Me Again. Tijd om te kyk wat op hierdie dag in country muziekgeskiedenis gebeur het. Op die 13de September in 1965 het Buck Owens die nummer 1 country album I've Got a Tiger by the Tail gehad. En Owens het later gesê, hy het hierdie idee vir hierdie lied gekry nadat hy een SO-vulstasie se teken met die maatskapie se slagspreek destijds gesien het. Put a tiger in your tank. Dan in 1971, Decca Records stel Loretta Lynn se album You're Looking at Country vry. 1972, George Jones neem de Grand Tour op by Atelier in Nashville. 1977, Johnny Cash neem I Would Like to See You Again by the House of Cash in Hendersonville in Tennessee op. En dan in 1991, Patsy Cline se Greatest Hits word as triple platinum gesertifiseer.

me make it through the night. John Dean with Take Me Home, Country Roads en Bobby Angel met You Ask Me To. Tijd voor nog een splinter, een nieuwe Engelsnit, Josh Turner met Loretta Lynn Lincoln. Een gewilde country liedje, die Amerikaanse country kunstenaar Josh Turner. Die snit is al een opgewonde humoristische story oor een country sanger wat een tweedehandse Lincoln motor by die handelaar koop. En die verkoper beweer dat die voertuig voorheen aan die country muziek icoon Loretta Lynn behoort het. Net terwijl die sanger met die massieve motor deur die strate van Nashville ry, ervaar hy ontmoeting met country-ikone en sluitende visioen van Dolly Parton. En een verskyning van Nashville ry, ervaar hy ontmoeting met country-ikone en sluitende visioen van Dolly

0: wasmachine loop.
1: Huh? Waarheen?
2: Voor by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

Lekker, Randall. We kom daar met Dans met die Rooie Rokke net voor het was dit Bless Bridges gewees met Stille Rivierstroom. Nou ja, dankie vir amal se stemme wat ingekom het en dit was 'n rowwe een gewees. Dit was hierdie kant toe, dit was daai kant toe gewees. Maar kom ons kyk, wie het die Sondag Serenade gewen? Dit was hierdie ene.

kijk of jij van mij die zon kan krijgen. Daar is een huisje in mijn hart waar die zon kan blijven. Kijk of jij van mij die zon kan stil. Daar is een plekje in die tuin waar die zon kan spelen.

0: lekkerste van jou alleen. Eindelijk nogal bij je.
1: Luister aanlijn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

woorden deun is mijn andere woorden leven. Wat daarom die leef je maak je tikkie draai. Als jij van mij kan zeggen of jij in mij nog steeds wil leen, zal ik vanaan bij jou kom leen. Als wat je treedt links en je treedt rechts, twee treedt achter en toe en trek haar

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.